Ja, het is Borningrun, hè? Het is sms raad. Hey, ook gezien dat je Joon op je oorwaar hebben bij je. Oorwaar aan bij je. Party, ik wil het. Oké, ja, we vinden dat. Och, jag vill gärna höra åtta varm. Okej? Okay? Ja, det är okej. Okay.

fantastisch dat ik vind dat het lijkt. Ja, maar dan dat wel. Je wist dat ze wel. Dat was eerst een MTV trouwer. Met de betere end had ik al juist. Dat was je heer metaal. Schottensom, de heer metaal waarvan. Je had hem slacht uit lui. Nu je per heer wat hij gaat heel je poison. Frasje je voor mij de talk dirty to me. En linker bij heer. Het is een MTV lui. Som je had je orde af stotlot. Men Dorita skriva i Dorita. Hon är beåtalad, så jag blev det säga Dorita. Hon skriva i ja, hon tog mig så gärna lagsvaret om att jag spelat Heimsens bästa rocksang. Och ta menar hon vid den bästa rocksang som nackrande i gjort. Och det här omfattar Bailet Zeppelin och Thin Lizzy och allt. Og det har man vi til hans nere. Og man har lødt det så veldig mer rockot. En gitarrister, en organister. Han spiller her.